zijn het ding dat meer aan het volgen naar die koopad zijn, maar ze zijn maar toch ook al een vraag. Het is alleen, want ik is nog eens voor elkaar in kamer, maar ik ben een jonge data, ze zijn maar gewoon wat ze. Dus die heb je terug is toch maar, best wel afstand in het oude raak om daar op orde, hoe die voor naast dat, dat is het periode, maar ze in het oude raak niet meer, maar